0: Kofi pa minyumba kwa e. Lelelele, lelelele pa minyumba kwa.
1: I love Radio Gold 90.5.